quieta. Stop, dat was die er mij lente. Mevrouw besluiten. Draf, dan haastig die er mij zwemmer. Al waai de wende van verandering, blij ik de grootste drummer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrain.
1: Astropaint, Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmilies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.

Her sier man en dag von West med The Thing That Wrecks You. Net voor het rijden met Why Don't You Spend the Night en dan splinterend op luister FM Walk in Montgomery. I don't think I will. Ek hoop julle naar die woorde geluister. Absoluut fantastisch. Tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziek geschiedenis gebeur het op die 28ste juni. In 1966 het Merle Haggard The Bottle Let Me Down by Capitol Records in Hollywood opgeneem. Die liedje wat in augustus als enkels net vrygestel is, het nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot Country Singles trefferslijste bereik. In 1986 Dwight Yoakam bereik nummer 1 op die Billboard met sy album Guitars and Cadillacs. 1994 het Alan Jackson sy 5de studio album Who I Am vrygestel wat sy 2de nummer 1 treffer op die trefferslijste geword het. Die album bevat ook nummer 1 enkelsnitte so Summertime Blues, Gone Country, Living on Love and I Don't Even Know Your Name. En dan die laaste 2010 die Zach Brown Band is a Chicken Fried verdien dubbel platinum by die RIAA. Dis vandag wat op country muziek geskiedenis gebeur het. Soos julle weet, bring ek vir jou 3 treffers van hierdie kunstenaars.

Paco, Paco, zet jouw goeikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van je weg. Skop, skop.

0: Dit was Steve Hofmeyr gewees daar met Agter Elke Man Het Voor Het Indecent Obsession met Kiss Me, en ons is besig met die Sondagserenade. Maar voor ons by die Sondagserenade kom, is dit eers gou tyd dat ons weer hierdie ding doen. Hou gou vas daarso. Kom ons kyk gou hierso. Dit is tyd vir hierdie ding.
1: Luister FM.

0: bly kalm, ons gaan nou braai. Sama lekker slank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

En ik wens ik was een zeekat, dan kon ik oorals vat. Dan kon ik mijn rug lekker krap

want is allemaal weer les van keier. Is er nou? Wop, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot, pa.

groet my langs die pad. Bakens wat nog sterk staan en wat my altyd huis toe vat. Middleton, Ellisdale, Somerset Oos, Patterson, Jansenville, Komadaga, Kinkelbos, Kirkwood, Sondag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

duizend mijl tussen jou en tussen mij. Er is al niks wat groter is als die verlangen wat diep binnen in mij is. En jij, wat mijn hele werk.

pad home, vertraag. Jonas, mijne pijn verder. Hoe kom, denk jij, ik raai? Het is niet elke dag wat ik zing niet. Maar die woorden komen niet tijd.

Kom terug als jij jouw plek gevind hebt. Dan krijg jij jouw rij. Boemelaars het ook tal

verloor maar met der tijd die spoor. Die hart, verloor maar met der tijd die spoor. Die stad barst uit sy nate en die rustelose straten, sonder jou is leeg en verlate.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Eerst krijg wees om mij af. Je geeft mij reden om te leven, laat mij lachen. Die bloemen toverlip, dus wie jou wat ik nou weet, jij het mij kom redden.